0: Het zijn een aantal mails. Nou, filter. Oké. Okay. Hallo, filter. Ja, we're going to be responding to 244 Ferris Ave. Pick up the victim's child, who is in the custody of the actor's parents.
1: Received.